partij. En ik moet ook wat in de voorstel, die was tot aan de regel, waar ze kosten met die, want dat doen we kilo voor die uitdaging. Dus voor die kleine probleem zijn, die dat doe ik, en ik heb hier nog een keer. Zo moet ik hier thuis aan te praten, maar ik doe als ik dat door mijn gauw in de